0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen. Nie.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak a bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.

ik ga je krijgen. Isaac weer, Isaac weer, met mijn rooi rok voor jou, dier, ik wil jou hebben. Ik ga jou krijgen. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Al slaan jouw mama driemaal op mijn kop, dan staan ik op en kom ik weer. Dan staan ik op en kom ik weer.

0: mijn liefste Jasmijnke. Niks zal ooit tussen ons komen nemen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, Lily?
2: Dat is geen verschoning. Hoe kom je mij zo moet verreinen?
3: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een beetje.
4: Zit neer wat ook al jij drink. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Auntie Molly by 063-315-2384. Sister Maggie Williams by 072-270-0571. Sarissa Botha by 082-760-7568. In Oudtshoorn by Jolien Markier by 068-169-3163. In Kanland by Pastoor Melanie Isley by 073-570-4578. Diaken James Coles by 071-868-6128. Mosselbaai by Debbie Valentine by 082-347-0991. Pastoor Malcolm de Jager by 061-022-3092. In Hessequa by Juffrou Pieternelle Phyllis by 067-664-8337. Dien Ja Crispe by 076-760-3940. Ons dien een God van wonders en in sy woord sê Openbaring 12 vers 11 dat ons sal oorwin deur die bloed van Jesus en die woord van ons getuienis. Wees 'n oorwinnaar en kom deel gerus met ons. Jou getuienis is vir God belangrik. Jou lewe is sy voorbeeld.

0: 92 Unique Funerals is die amptelike medeborg van die tweede uur van Deo Gloria gebedsversoeksprogram op Eden FM. Sondag tussen 8 en 10 na middag, Unique Funerals, diens is ons doel.
1: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorg thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

0: days. There is always something to discover in Oudtshoorn, and now you can find it all in one place. With the Trots Oudtshoorn app, you can discover local businesses, browse weekly adverts and special offers, find upcoming events and explore the latest vacancies. Receive important community notices and weather alerts, enjoy local trivia and listen to Eden FM while browsing the app. Subscribe to Trots Oudtshoorn Brokkies for local news and stories delivered by email. Android users can download the app free from Google Play. Not using Android? Visit app.trotsoudtshoorn.co.za. Local businesses can also register for a free standard listing. Trots Oudtshoorn, our town, our people, our pride.
1: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right. The NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.
2: The following political party advertisement is paid for by the following party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
3: It is time for more growth and job opportunities, merit over politics, and stricter transparency and accountability in our municipalities. The Freedom Front Plus is already part of the government in various municipalities in the Western Cape and is the logical choice to set our municipalities right. Make the VF Plus stronger. It is time for improvement. Time for our municipalities to work for us. Vote VF Plus on 4 November.
2: This political party advertisement is paid for by the party. The opinions expressed in this advertisement are of the party.
4: Dis 23 minute oor 3. Hartlik goeiemiddag as jy nou net jou radio aangesit het. Welkom by die Afternoon Drive. Ons begin om rustig, papas.
5: Ja,
4: telefoon is aan die gang. Kom ons luister wie is binnen kan phone. Eden, even makkelijk, goeiemiddag.
6: Ah, super goeiemiddag. Welkom terug.
4: Hallo, Elsie.
6: Ik vind je welkom terug. Ik was zinloos. Ik heb nog niet zin gehad.
4: Nee, man. Moet jang gemaakt.
6: Ik heb het weer gezien.
4: Moet jang gemaakt.
6: Ik heb het weer gezien. En dan is het nog eens dit. Vandaag, ik weet het niet. In elk geval, ik ben het maar gezien met dag en maandag en allemaal wat mijn kind en daar, Gatje en Albertine en Melkertvond en alle liefde die en dan bij van de prachtige Albertine. Bye-bye!
4: Ja, ze en dan bij van die prachtige Albertine, ja. Ja, dat is Elsie. Ze was phoneloos geweest. Weet je dat het nog aan achtergekomen, Babbels? Want Elsie is ook moest niks lekker, is het kompje. Je oproepje maak. Ja, ze is wel bel, joh.
7: Ik wil het niet op Ivo zijn responsen.
4: Ik weet niet, maar iemand sponsen. Ja. Kom ons luister, wie is bij de telefoon? Oké, daar verloor ons die oproepje. Ja, je kan vanmiddag samengesteld bij 060-505-2693. Paul en Babbels is hier voor jouw plezier.

0: Ja, ons vibe lekker saam met Mikasa, se Mamela, maar kom ons van een Elsie, interessant nogal bubbles, van een Elsie na ander Elsie. Ja, kom ons luister wat sê hierdie Elsie. Hartlik goeiemiddag Elsie.
1: Hartlik goeiemiddag Mr. Paul, goeiemiddag Bubbles.
2: Hi, goeiemiddag
1: Elsie. Dankie Here dat reën nou lekker in die kant van Gasha. Hallo Antie Elsie daar van die kant van Albertinia, Winnie daar in die Ara, Antie Joena, Masara, Elise Kamfer. Ja, sommer al die Eden FM maatjies, julle is hartlik gegroet. Andoelie, oom Lee, Emmy, dankie vir nou die oggend se uithelp man, ek waardeer jou. En ja, nee, dit is waarvoor bieren daar is. Liefde groete Elsie, dankie Mr. Polla.
0: Daar sê, dankie Elsie. Wie babbels, dat kom net op nee. Elsie, een mens een naam, wil amper ook jou persoonlijkheid vastvang, nee. As jy nou net denk, nee, aan die vorige Elsie en hierdie Elsie, een mens kan hoor dat hy opgewektheid, nee, dat hy levenslustigheid,
2: ja,
0: aan
2: ja.
0: Beide van hulle.
2: Absoluut, Paula, en die respect wat hulle het,
0: ja.
2: Sê en jy, ja, nee, awesome.
0: Ja, dis hoe Elsie smaak. Ons maak gereed vir die 33 hoofdtrekke in Engels, collega BK, he is more than ready. So BK, whenever you are ready, we know that you are, you may take it away.

0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
1: Thank you very much, BK Worldwide. BK will be back at 4, serving you the mains. We gaan weer bezig te raken aan Waslapiland. Ik heb nou een man gezien, he, wat gewoonlijk zo'n beetje later in het programma die register teken. Maar is vroeg vandaag. Dat is jakkerig wat teken.
2: Ja, die oud teken nog.
1: Kom, misschien hebben we spreekbeeld.
2: Ja.
1: Misschien hebben we spreekbeeld. Hartelijk, goeiemiddag, Butaji, die man wat vroeg teken op een vrijdag. Misschien het die man aan de plannen.
2: Man weet nooit.
1: Ja, man weet nooit. Ja, man weet nooit. Maar kom ons, geef me kans.
2: Ja, lees wat zei die ook.
1: Goeiemiddag. Jong, wacht. Easy, man.
3: All right. Pull our hopes in die ander maas. Ek kan wat so skaars is. Hoes dinge, manne. Gesonde dag, hier so in die kontreiners en luisteraars. En dan kon Loes en Jansen, my sienkie. Hy vierdag sy 13e verjaarsdag, Paula.
1: Sien
3: dinge oor sy leven, man. Die man wordt nou, is nou tiener, ne?
1: Ja, nee.
3: So ja, hy moet het geniet, alles wat mooi en geseend is en maar God al sy jou droompies wat hy het in sy hart, op die echte tijd vir hom gee. So Paula, ja, nou toe nou, ek gaan nou eens afstaan, ons praat later, mater. Greenwell Johnson is aan die buitenkant. Salutas! Bubbly Bubs, ek is blij, jy is gaan gaka, my man, ek is blij. Hy stuis in die huis. Nee, geniet hom, my broer.
2: Oh, Brazil.
1: Ja, baie geluk daar van die jongman van jou, Greenwell, die Jens Cheryl's jongman, hy is nou 13 jaar oud.
2: Ja.
1: En ja, ons kan maar net die hand van die Here vra, dat hy moet wees oor ons kinders.
2: Ja, nee, en ja, as jy ooit vir dinge sê, is jy alweer matriek.
1: Wow. Ja, jy weet jy ooit vir, en sê die man, my pa, ek wil so maak. Oh, Elsie sê, dankie my favorite oysters.
2: Hy sê, dankie Elsie.
1: Dis net die lekker ikke. Sê die lekker ikke. Mooi blij. En dan, sien jy nou wat gebeur hier so? Katrina, net die naam alleen man. Aspire warmte, aspire lekkerte. Babbels vanmiddag sy woord het uitgegaan en gesê, wie aan niemand iets verskuldig nie, behalwe om mekaar lief te.
2: Absoluut.
1: Ja man, hier ons net mekaar lief man. Hallo Katrina.
4: Goeiemiddag, Mr. Paul, en goeiemiddag, Mr. Bubbles.
2: Goeiemiddag.
4: Gestakel by die huis. Ek wil groete sê vir al die maatjies. Almal moet een baie mooi en geseende dag hee. Julle twee moet ook een mooi dag hee daar in die atelier. En het kom nou met baie liefde van Katrina van Vol. Moet mooi dag.
1: Mooi dag. Dag.
2: Bye bye.
1: Dag sê. Wat jy daar opgewondenheid in Katrina's systeem? Ja. Ah, jy dan wat.
2: Paul, my hart staan een beetje een kant toe, ja, na Vol moet toe, man. Mm. Joch. Maar moet we keer gaan wassen daar?
1: Ja, ons sal moet, Babbels. Ons sal moet. Babbels, het raak bezig, hier zo. Het voelt nou amper zo'n nommer, alsjeblieft. Wat een goeie middag.
4: Nommer, alsjeblieft.
1: Goeie middag. Dat is eerlijk.
4: Ja, sterk is het om mijn lichtje, want als man morgen gaan...
1: Die lewe bestaan regtig uit goeie oomblikke, uit die mooi, maar dan is ook die pyn en die seer, wat alles deelvorm van die lewe.
2: Ja.
1: Nee? En ek deel saam met die persoon, toe ek by my ma se graf staan, het ontdek, ach, en ek kyk na die hoofweg, en ek sien daar die karre, en die mense loop daar, en een ding kom by my op, life goes on.
2: Ja.
1: Babbels, al gebeur wat met ons in die lewe nie?
2: Ja, lewe gaan aan, Paula.
1: Lewe gaan aan, jong. Niks staan stil nie.
2: Dit klink
1: baie hard, nie.
2: Ja.
1: Maar dit is toch een realiteit.
2: Realiteit, ja.
1: So ja, kom ons keer verder daar in Waslapiland. En dan gaan ek en Babbels, na die advertentiebreek, gaan ons sê waar ons vanmiddag praat. En ek hoop net dat die man van die United States of Cornwall, ek hoop die man luister nou. Sê, want die man is oor een topiek,
2: ja.
1: Hato, goeiemiddag.
5: Hartelike goeiemiddag, Mr. Hollahops. Ja, nie ingehaak en ingeskakel. Jy het 'n pragtige Riversdal.
1: Jackie.
5: Vanaf die werk, ja, Paul, ek wil vanmiddag net weer eens baie sterkte sê daar aan 'n vriendin en kollega. Mita, beter bekend, ja, Mita. Ons is, wil net vir haar baie sterkte sê met die ingaan van 'n geliefde man. En ons is allemaal ingehaak en ingeskakel by die werk. Al ons prachtige anties en tannies, manne van heren, moet een mooie en geseënde dag gee. Baie liefde, Jack, Windvogel, goed gaan en veilig wees.
1: Maasie, Jackie. Dankie, Jackie. Net weer stemnotas hier, dan groet jy net vir babbels ook nie. Hartelijk goeiemiddag.
6: Ja, goeiemiddag, Paul. Goeiemiddag, babbels.
2: Hey, goeiemiddag.
6: Lekker om julle stemme te hoor op die radio. Ek groet aan my maatjies wat my stem kan hoor. Ja, Paul, ek het nog hoor wat jy sê, ek het ook nou die hoofdstuk wat jy nou gelees het daar in die Bijbel en in Romeine. Ja, die woord sê, jy met jou naaste liefheid soos jouself, Paul.
1: Amen.
6: En ons moet nie kwaad, steek nie.
1: Ja.
6: Daar buiten is so baie storms, Paul, maar ons moet die storms gaan, Paul, om ander mense uit die storms uit te haal.
1: Dis waar, my sister.
6: So ons moet liefheid se mekaar.
1: Ja.
6: Wees lief jou naaste. Dis wat hulle sê in die woord van die Bijbel. En die woord van die Here ook.
1: Amen.
6: Paula, geen babas met een lekker naweek het. Kom van Anna. Boy, Paula, hier die koelerige oudsoring uit, Paula.
1: Dankie. Dankie, Anna.
2: Bye, bye, dankie.
6: Dankie vir die program, Paula en babas.
1: Bye, dankie, Anna. Mooi blij.
7: Julle kan enige tyd kom, bring net Sebastian ook saam. Dankie.
1: Daar sê, daar sê. Sebais, ja,
2: sebais. Ja, nee, ja, nee.
1: Nee, nee, ons gaan swaar hier oor.
8: Goeiemiddag, Paul en Bubbles.
2: Goeiemiddag.
8: Groet aan allemaal vandag. Nee, Nysna, julle is allemaal gegroet, allemaal. Dat is een groet van Nysna. En dan, ja, mensies, vriende, kennis van A tot Z is ook gegroet, nee. Wilmondse mensies, allemaal is ook goed. Erlien, Nadine, Sista Boone, en Prilke Geland. Allemaal is gegroet in Wilmond. Mooi dag, Paul, met jullie in Wilmond.
1: Wat sê, Wilmond kom bij sy mensies ingehaak en ingeskakel. Ons het terug net na die advertentie breek en dan praat ons oor waar ons gaan praat vanmiddag.
0: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Alrighty, right. This is your Drive Time Show. Good afternoon. It is Polar Hops and Bubbles Kadops on Eden FM. Hello, yay. Maar nou jy nog Bubbles, back in the day, ne, was daar so'n kogompie, een tjepie, nou jy nog Bubbles.
1: Ja, ja, en die so'n boodskapie binnen
0: ja, gehad. Ja, binnen het jy boodskapie gehad, wat begin met het jy geweet, ne. Nou, liewe luisteraars, vanmiddag praat ek in Bubbles oor, het jy geweet, en ons gaan een paar interessante feite, so die loop van die dag, gaan ons saam met jy deel, maar ons wil jy alleen feite deel op hierdie vrijdagmiddag. Ons wil het so lig as moeilik, nie swaar, goed nie. Maar ons wil toch iets leer. Aan die einde van die dag wil ons slimmer hier weggaan as wat ons hier gekom
1: het. Ja, ja. Ja, sê Paula, en ons gaan net die goed discuss. Ons gaan net discuss net hoe dit he.
0: Is maar net, ons deel net die feite.
1: Ja, ons deel net die feite. Soos by voorbeeld dinge sê, het jylle geweet dat Paul sy pa ook eindelijk Paul was.
0: Ja.
1: Omdat Bubbles William, sy pa ook William was.
0: Ja.
1: Sy,
0: feite. En dan eindig daar.
1: Dat einde daar, geen discussie nie. En ons hoort te kort uit mondel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Maar ons het nog klaar verlede week oor ons op paas.
1: Ons kan nie weer bedag.
0: Ons kan nie weer bedag.
1: Nee.
0: Oké, kom dis maar af man, met een interessante feit wat jy graag saam met ons wil deel, Bubbles.
1: Ja, Paula, het jy geweet dat zebras, hulle is eindelijk zwart met wit strepen.
0: Ja, Bubbles.
1: Huh? Ja, ja.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Ah, ja. Dan hier doen even dat je het wil lezen. Ik zeg van vandaag op zal ik anders te kijken naar je. Want het is nogal moeilijk om die onderscheid te geven als het wit moet zwart strepen. Maar dat is een feit.
1: Ja.
0: Dat is dat voor een feit. Oké. Okay. Ik het hier een keer van jou. Nee, ik weet niet of jij geweet het in mijn broer, maar allemaal van ons nismos man, nee? Een nis is so deel van mens wees, nee. Maar het jy geweet Bubbles. Dat een mens kan nie oop oor nies nie. Huh? Jy denk doe. Babbels, is jy alleen nie, mens kan nie oop oor nies nie. Denk gewoon die kere wat jy genies het, nie. Genuine nie genies het.
1: Is een feit.
0: Dat is een feit. So ja, dat is die type van gesprekken wat ek in Babbels vanmiddag gaan hier op hulle gomme van Eden FM ons deel interessante feite. Voel vry en praat saam met ons by 060-505-2693.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Lekker met die klanke van Eric Benay, Why You Follow Me, hier op die liggewe van Eden FM. En Paula en Babbels is bezig met, het jy geweet, ons deel net interessante feite vanmiddag. Nou, die ding wat jy nog gesê van die zebra, weet jy? As ek nou weer zebra sien, ek gaan anders kyk na zebra. So die ouwe is eindelijk een swart
1: ja,
0: dier.
1: Ja.
0: Maar die strepe is wat?
1: Hy is wit.
0: As hy, ek wil nou, gauw kwijtlik, is hy een mette van... Wat is op anders woorde. Is hier een mette van een swart en wit strepe nie? Is net swart met wit strepe.
1: Daai
0: het
1: jy nou.
0: Okay. Het jy nou al, ek wil nou nie uitpraat, maar het jy nou al ouwe nagedink, dat een mens kan nie oop oor nie sê, Babbel?
1: Maar dit is so.
0: Ek sê nou, ek wil nie uitpraat, want ek het gesien aan die hoog, probeer sê nie. Mensen die babbels, hy wil my nou nie geloof nie. Maar as hy iemand wat vanmiddag daar kan saamstem, dat een mens nie oop oor kan nie, nie praat gerust saam met ons, asjeblief toch by nou
1: ja, en deel julle winkel ook saam met ons.
0: Ja, babbels, ek was bezig met my nom te gee. Het jy geweet, ek was bezig.
1: Okay,
0: dankie. Oh, weet jy, daai is een baie mooie ding wat jy doen. As een mens een fout maak, nee, wees groot genoeg
1: ja,
0: om
1: ja.
0: te sê.
1: I'm so sorry.
0: Ek weet nie of jy het recht aan bedoel nie. Ja, maar hy het gesê, is jammer. So, ja, kan ek gauw die nummer gewee gee, babbes? Kan ek? Mag ek? Ja. Gauw die nummers gee? Ja. Oké. Okay. Want jy kijk maar vonke voor eentje die bezig.
1: Nee, kijk.
0: Oké. Okay. Die nummer is 06050526993. Recht. Kom ons, kijk gauw wat sê hierdie luister. Goeiemiddag, Paula en Babbel Jam. Het jylle geweet, wat limoenpitte is meer as die wat limoen? Ek verstaan. Wat limoenpitte is meer as die wat
1: is het meer as die wat limoen?
0: Is meer as die wat limoen. Wat probeer jy vloei nou eindelijk voor? Voel jy moet nou die ding vir ons nou moet vloei verduidelik. Wat limoenpitte is meer as of is die woord wat limoenpitte groter.
1: Ja, sy moet maar sy ja, moet maar nee, die vloei, ding duidelik. Ja.
0: Vloei, het jy geweet, ons weet dit nou nie. Ja, Katrina het ook vroeger deegekom, wat een goeie middag weer eens, Katrina.
2: Mr. Paul, Ek wil vandag net van my broer en my skoonsister van Stellenbosch baie sterkte sê met die ingaan van hulle dochter. Ek dink aan hulle in die hartseer tyd. Ek het vanochtend vir hulle gesê, ek het nie woorde nie, maar al wat ek vir hulle kan sê, is wat die Here gedoen het, is wel gedaan. Sy het net gister aan gaan slaap en nooit weer wakker geword. Mooi dag, Mr. Paul van Katrina van Volmond.
0: Hey, Katrina.
1: Alle sterkte daar, hoor. Alle sterkte.
0: Ons dan kan julle in hierdie tyd. Ja, kom ons breek wat vertensie en daarna dan praat ons verder oor het jy geweet. Intussen, Vloei, verduidelik vir ons die ding van die wat limoenpitte en die wat limoen, want hy het ons nou confusications hierso.
3: It's school drop-off, and you park your car, your kids hop out. But when it's time to leave, your car just won't start. Now the kids are pushing, the teachers are watching, and the other parents are recording.
4: Don't be that guy.
3: Book your car service or repair your car or buggy with an expert at Car Service City George. Visit us at the Paragat Center in Niza Road, George, or call us on 010-005-5241 to book your next service. Affordable service guaranteed. T's and C's apply.
5: Car Service City.
6: Jarrus Price, ek soek jong mense, ek soek jong mense.
7: Die Eden FM Carpe Diem span in Kannaland nooi u na ons lekker sangmiddag op Sondag 11 Oktober 2026 by die VGK Kerk in Nissenville, Ladysmith. Die lekkerte begin om 2 namiddag. Kom luister na die gewijde sang van ons plaaslike groepe en kunstenaars soos die VGK Kerkkoor, NG Kerk Praise and Worship, PPK Jeug Spiritual Dances, Community Faith Ministries, PPK Sondag School, Redlands Community Church, Solo Sang met Moslima, Lucky Draws en vele meer. Toegang slechts R50 vir volwassenes en R10 vir kinders. Vir meer inligting, kontak pastor Melanie Eisley by 073-570-4578 of Jacques and James Scholes by 071-868-6128.
8: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
0: Hoppa! Ons is by Het Jy Geweet en ons deel vanmiddag, op hierdie vrijdagmiddag deel ons, wat ons glo interessante feite, saam met u die prachtige luisteraars. Ja, Bubbles, wat het jy daar? Wat het jy daar?
1: Ja, goeie is jou ene.
0: Ha, want ek is my ene
1: gooi. Ja.
0: Oh, Bubbles, wie ja, net hy ding van jou, jong.
1: Ja.
0: Oké, okay, ek gaan my ene gooi. Ons is mos hier in die volstreswereld, Bubbles, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ja, en jy weet mos, hy man, mense dink goed loop by ons in die jaar, nee, volstreswereld loop in die jaar. As volstresboere, as kampe. Ja, ek sien nou hier bel, Antie Ernestine bel my nou hierso. Sy, ek wil nou wel radio anders aan, kan sy nou hoor, ek sê, sy bel my, ne? maar ons is hier in die volstreswereld, ne? Nou, het jy geweet, Babbels, een volstreise oog is groter as sy brein. Een volstreise oog is groter as sy brein. En kom ons kyk gewoon aan die spoed wat een volstreis kan hardloop. Een volstreis kan tot 70 kilometer per uur, my broer. Jong, is vannacht, jong. Kijk, jy is helemaal nooit. Dit was nooit voor my spoed. As een voel, jy is helemaal nooit voor my spoed. Nie maar oog hier.
1: Ja nie?
0: Ja, gee maar oog hier. Trap my. Skop my maar. Oh, en daar is nou my interessante feit oor voel. Wat ja, ook babbelisjes.
1: Ja, Paula, het sê geweet dat Tafelberg, nee, miljoene jaar gelede, die bodem van een vallei was.
0: Nee, jong babbels. Papa, sê jy die goed nummer die waarheid? Sê jy, joh.
1: Ja?
0: Nou, as Tafelberg die bodem van een vallei, kijk die vallei is maar so in die diepte in, hè.
1: Nou, imagine,
0: ja. Dat is nog miljoenen jaren geleden.
1: Ja. David Tafelberg, nou is hij was, hij was.
0: Hij was een vallei. Hij
1: was een vallei, nee.
0: En hij was die bodem.
8: This is Eden FM Afternoon Drive. Weekdays, 3 to 6 p.m.
0: Ja, op die bodemloose noot. Maak ons gereed vir die Philippines en weer. As ook die markaanwysers in Engels. Oor na jou, BK Worldwide. Take it away.

0: ek sal lirik daar van ons twee en hou. Sy is myne.
1: Ah, dis Julian met Sy is my Valentine hier op jou nommer 1 draadloos hier in FM, jou stem in die paradys. En Bubbles het nou sommer wat die manne vraag gevra. Bubbles, wat het jy vir Julian gevra?
2: Jy het vir hom gevra, is het?
3: Jong, is het jy nie?
1: Want Bubbles dink is ei, nie Bubbles, dit is, dit is Julian. Julian, hartelijk goeiemiddag.
4: Goeiemiddag Paul Amers, goeiemiddag met Bubbles.
3: Hallo, goeiemiddag.
4: Wat een voorrecht is het om hier te wees?
1: Dat is een groot voorrecht om jou hier te heen, uiteindelijk, want ja, ons wacht al zo lang af in hierdie gesprek, maar ek sê vir jou, ons het uitgesien en dit is die rechte oomblik. Nou, weet jy nie, die track het my nou so aangegryp en voordat ons enig iets anders praat, Sy is my Valentine, praat gewoon met ons oor die track specifiek, want...
4: Sy is my Valentine.
1: Ja, maar kijk jy, want hier, sy praat baie diep goed hier so my broer, ek sê vir jou. Hoe het jy gekom? Waar kom die inspiratie vandaan van hierdie ene keer?
4: Ek het een movie gekyk van Liefdesgoed, toe daar romantische goed van yes. Valentine. Toe sê ek, kom, ek vat hy skrip
1: yes.
4: En ek maak het van een song.
1: Right.
4: Dat is hoe die hele ding begin
1: het. Okay, so die movie het jou geïnspire.
4: Ja.
1: Die movie het iemand geïnspire. Wat is jy so, babas? Ja.
4: Ja.
1: Ja, maar nou moet ek my vraag vraag, gaan ons my vraag iets vast op. Nee, kom eens, my vraag maar vast. Want jy weet nou wat, wil ek nou gaan. Wat ons soek nou aan die Valentine, maar Julian, jy is een rijmkletser, hiphop artist en jou belangstelling en jou liefde vir muziek. Praat met ons daar oor, hoe dinge vir jou begin?
4: Waar die ding begin is, 2017,
1: ja.
4: Waar ek begin het met die ding. Maar die man, wat achter die ding sit, wat my geïnspireerd was Early B.
1: Come on!
4: Ek wil ook soos hy wees.
1: Ja. So Early B is vir jou aan die einde van die dag een rolmodel.
4: Ja.
1: Ja. Julian, jy is een jong man en... weet jy wat, ek sit vanmiddag hier en sit met iemand een knop in my keel, Bubbles, want hier is een jong man wat sy godgegewe talent vat en nie stil sit daarmee nie.
3: Ja, hoe kom dat nie?
1: En
3: werk aan
1: my, en hy gebruik het. Kom ons praat oor jou ander type van songs wat jy ook skryf. Wat is daar nog in die kitty, soos die Engelsman sê?
4: Ek het hiphop ook gedoen, maar ek het besluit kom ek draai iets anders.
1: Ja.
4: Wat ek elke dag sien,
1: yes.
4: En wat ek elke dag hoor.
1: Right, nou is daar ook kunstenaars, saam met wie jy werk, plaaslike kunstenaars, ander kunstenaars?
4: Dat was net hy twee geweest.
1: Ja, op die ene?
4: Op laaste woorden.
1: Ja, op laaste woorden. Ja. Oké, okay, nou wie zijn kinders?
4: Dat is Roosje en Zairi.
1: Oké, ik zit er met de grootste respect in, achter. Hier trek met die naam van tydelike liefde. Vanmiddag wil ons eindelijk net hee, die luisteraars moet vir jou leer ken. Is jy gemakkelijk met dit?
4: Ja.
1: Nee? So by ons volgende gesprek, wat oor een tykje gaan wees, dan kan ons een bykie meer vleis aansit. Tydelike liefde. Is die liefde vir jou een belangrike ding om te skryf, Julian? Ja. Is lekker om die liefde te skryf, ha? Praat met ons oor tydelike liefde. Die inspiratie daarvan, en wat is die boodskap daarin opgesluit?
4: Die boodskap aan tydelike liefde is, sy het gekom na my toe, en gesê, kom, ons het iets aan mekaar.
1: Yes.
4: Sy het gekom in die idee,
1: ja.
4: Met die song. En ek het ook net gesê, okay, kom ons doen het.
1: Dis nou JD?
4: Ja.
1: Okay, tydelike liefde. Lieve luisteraars, hier is Julian en JD met tydelike liefde, 4:15.

0: Diggy, can't you see? Sometimes your love just hypnotizes me. Oh, it is 626. And in the mix with Paula and Bubbles. Ja. Ek gaan vir jou vrou lekker jou naweek planne nie, want jy is mos 'n man van die wind. Ja.
1: Word vir die man. Word nou net.
0: Nee, word vir die man. Dis 'n boodskapie. Hi, Paula, Hops and Bubbles. Ek wil net liefde stuur vir al my mense. In Arm Drive 42 Mossebaai, dit kom van Lynn. Hallo Lynn.
2: My jylle moet dan geem, dan hou die emphasis val op die chi. Chi moet sterk gesê word.
0: Chi.
2: Klein chi.
0: Klein chi.
2: Oké.
0: Lekker chai chi. Waar hy flow lach, ja. Nee, nee, waar hy flow lach.
1: Klein lachie.
0: Waar is dat? Je leest niet, wat is die? Je leest niet, wat is die?
1: Dat is een ei-ei lachie daar.
2: Oh. Hi. Bubbles en Paula Hopske, dus ik hoop het gaan goed met jullie,
0: jongen.
2: Ik heb nou tweede aan die ingeskakeld, want ik was te moeg, man. Mm. En het was gisteren een beetje warm geweest.
0: Ja.
2: Maar ik hoop jullie daar is zover niet. Ik groet die onbekende Rosina en Jacob, Serenay en die kinders. Aan vrij en om dak, om oos en aan driekie, blek op die plaas. Audrey, wees gegroet. En Aida, ik hoop jullie te lekker naweek hoor, het gaat reent. En alles wat mooi is voor jullie, dat komt van Lillien af, die prachtige, dat was daar. Lintie sterkte voor jou.
3: Lintie.
2: Lintie, dat is Lintie die hij wat daar gepraat het, Paula.
0: Oh, sê, is Lintie wat daar gepraat het, ja. Dat sê, dankie Lillien. Mooi blij, groete en liefde. Is oppaktijd, Bubbles. Maar ons maak goed uit daarby Pastor JP, hy het vroeger boodskap gestuur. Hy noem vir ons, good afternoon, the poor hop. The poor bop, sorry, the poor bop. The poor bop duet, ja. Hy sê, never miss your show. Ja, dankie Pastor JP.
1: Asi Pastor JP. Ja,
0: gereeld ingehaak en
1: ja, mooi, mooi aankie vir jou en een mooi naweek, hè. Cool. Hey, waar gaat ons nou?
0: Is Pastor, Pastor wil hier wees.
1: Oh, Pastor JP.
0: Everybody has a dream.
4: While in these days of quiet desperation.

Ja, goeienaand luisteraars. Welkom, welkom. Het is weer vrijdag. Jy is ingeskakeld hier op Radio Eden FM, jou stem in die paradijs, by die beste soul, the ultimate sport soul. Hier waar ons rugby praat, sport praat of die byt. Ja, luisteraars, jylle het nog pas gehoor aan Neil Diamond, A Solitary Man. Ach, wat een prachtige song is dit, ne? Ja, ons gaat vanavond lekker rugby of cricket praat. Iets wat controversieel gebeur hierdie week tussen Themba Bavuma en Quinton de Kok. Nou, ek wil vanavond by die luisteraars weet, die wat nou gehoor het wat Themba Bavuma skel of krietaal teen ons die speler gebruik, as dit gepas as internationale speler, een kaptein, om sulke krietaal teen ons spelers te gebruik gedurende wedstrijd. Ja, jylle kan vanavond saamgesels met my Nabil Damos op WhatsApp 06-0505-2693. Luister die vraag vanavond, is dit gepas vir een kaptein om krietaal te gebruik teen ons speler gedurende wedstrijd? So ja, luisteraars, ons gaat vandag een muziekbreek vat, dan kom ons weer terug. Ja, is dit gepas vir een kaptein om so'n krietaal te gebruik teenoor sy speler? Baie dankie.

Ja, nie hulle is nog al daai enetjie was van Michael Jackson. Gone too soon, hè. Ja, ek wil ook zelfs jou kind bemoedig, wat morgen zo daar weer opgraf gaat staan. En wees sterk en wees vol moed. Maar ja, ons teruggekomen hier, die vraag vanavond is, en eerlijk kan samen met me zelfs, is dit van pas voor een kaptein om krietaal te gebruiken in onze spelers gedurende een wedstrijd? Ik ga vannacht al hier vanavond die rugby URC wat laatst week een volle swing begon het. Ik geef er eerlijk al vanavond die spannen wat in elkaar speel later vanavond. Benetton komt dan te staan tegen Connacht. Dit sal wees 20:45 en dan is het Edinburgh wat tegen die Storm speel en dit, hulle speel ook 20:45 en dan is dit Cardiff rugby tegen Zebre wat natuurlijk ook 20:45 speel. Goeie rugby wat die Stormers laatst week opgedis het. Die eerste helft is so hak en tak geweest. Maar die Stormers wat natuurlijk daar die wedstrijd laatst week tegen Connacht met 29-15 gewen het. Zoals vandaag aan die puntenlijst kan kijken, zien ons dat onze Afrikaanse spannen is natuurlijk die top 8. In die eerste ronde van die competitie. Ja, luisteraars, cricket. Ons maakt reeds gereed natuurlijk dan over die wereldbeker wat in Zuid-Afrika afkomt volgende jaar. Zuid-Afrika wat op een goede pad is, heeft natuurlijk Australië geverslaan. Die week het Australië geverslaan. Die loop al reeds 2-0 voor. So, ek wil graag by ene vanavond weet, is dit gepas vir kaptein om Kreetal teen oor sy medespeler te gebruik. Praat saam met my op my WhatsApp lyn 060-505-2693. Ja, luisteraars, ons gaat vandag vir 'n musiekbreek en dan kom ons terug. As dit gepas, as dit gepas vir 'n kaptein om Kreetaal te gebruik. Ek ga het gauw voor een muziekbreek, dan kom ik terug.

Ja, wir, da was noch von Icon. Nobody wanna see us together. Als dat gepas voor een kaptein om kritaal te gebruiken tegen onze spelers. Ja, luister als eerst aangeschakeld op Radio Eden FM samen. Nabil Damos hier achter de microfoon vandaan. Ons gaat vandaag kijken hier aan een paar cricketwedstrijden. De cricketwereldbeker is om die draai hier in Zuid-Afrika. Zo, ons kijkt vandaag aan een paar cricketwedstrijden. Bangladesh komt morgenochtend te staan tegen Sri Lanka. En voor die wat dit niet weet, ik support Sri Lanka. Die Proteas, die Australië, die Sri Lanka. Dat is mijn span. Dan komt Pakistan en India. Morgen, 6:30. India wat natuurlijk goede rugby, eigenlijk cricket spelen op die ogenblik. En dan is het, ja. Zo, die laatste één dag wedstrijd. Dat is tussen India en West-Indies. Omdat daar is net de T20 wedstrijd van Pakistan en India. Als het gepast van een kaptein om natuurlijk kritaal te gebruiken in onze spelers. Gezien samen met mij. 060-505-2693. We gaan vannacht voor een muziekbreek.

om daar op Nysna, een sevens toernooi, die jaarlijkse Nysna sevens toernooi, wat reeds vandaag begin het, wat natuurlijk klaar maakt, zondag. So die mense in die Nysna omgeving, as jy niks het om te doen nie, Nysna plet, Setsfield, as jy niks het om te doen nie, gaan maak gerust en draai daar. Goeie vriend sê vir my hier, meneer Damons, nee, as ek op jou WhatsApp link kryk, meneer Damons, nee, een kaptein moet lief van voer af, kreetal of verrasering. Je kan nie so spelers verrasie. Dat kom daar van meneer MJ af. Jy hoor ons vanavond. Jy kan nie jou spelers verraas nie. Jy moet leiding neem. Luisteraars. Jy moet leiding neem. Op die veld. En nie jou spelers verraas nie. Vooral met Kretaal. Ons gaat weer vandaag een muziekbreek. Dan kom ons terug.

Ja, luisteraars, dat was die muziek. Eerste lied was I Still Believe, door Mariah Carey. En daarvan af dus zei Sabal voor ons. The Love I Lost. Als dat gepast voor kaptein om gitaal te gebruiken tegen onze spelers. Ons het gedacht, rugby is klaar, de SVD en Lier. Daar is morgen vriendschappelijke wedstrijden op ons velden. En de SVD. Als we ons vandaag daar naar Riversdale toe gaan. Riversdale Blues. Kom dan te staan in Riversdale door. Dat moet een grote wees. Dat is een titanische strijd. So, daar is een vriendschappelijke wedstrijd tussen Riversdale Blues en Riversdale Dorp. Jouw scheidsrechter daar zal wees, meneer François Davids, Jaco Gerber en Brian Windvogel. Die venue is in Riversdale. En dan komen Happy Hearts te staan tegen Sunshine United. Jouw scheidsrechter daar is meneer Anthony Januari en meneer Koetsier. De wedstrijd komt af op Brandwacht. En dan is dat Proteas tegen Young Leafs. De wedstrijd komt af op Reiterbos. Meneer Isaac is natuurlijk jouw wedstrijd beambte daar. En dan het ons toernooi een avontuur waar meneer Zijn Arends en Rico Vreesemburg en J.R. Noorders daar voor ons gaan dienst doen. Zo ja, ons plaatselijke rugby vriendschappelijke wedstrijden is een volle swing nog. Die ouders wil nog niet gaan rusten. Zo hebben we al gedaan aan nightclubs. Wat die mannen nog bezig houden. En die gemeenschappen nog bezig houden. Met rugby. Ja.

Ja, nee, das ist nicht die Himmel, was all wird. Heaven knows. Ich sehe mir nicht von weg, ob mich fragt vor. Ich bin hier damals nie. Ein Kapitän mit Wirt. Um sein Imier zu gebruiken. Op je veld. In geen zin zijn spelers vloekt niet. Hij moet met goede leer-eigenschappen voor een dag komen. Meneer Van Wijk. Ja, luisteraars, eerlijk aangeschakeld op Radio Ieder FM samen met Nabil Damos. Hier op de Ultimate Sports Show vanavond. Mijn mede-collega, meneer Melando, daar in Kaapstad. Ons wel voor hem ook net zijn met zijn afdagen, niet daar. Hij is ingeschakeld, zei van mij hier online, blijkbaar. Zo ja, hij moet zijn dag niet of zijn naweek niet daar. Dit hier is nou zo wat 8 minuten voor 7, voor 8. 8 minuten voor 8. Zo, ons zit nog zo 8 minuten. Waar ons lekker muziek gaat maken. Op jullie vrijdag aan. Dat regen of de scout en George. Vroeger wat ik atelier toe kom te vallen regen. Zo ja. Wat kan ons warm maken. Dat is net een kopje sop. En goeie muziek. Wat ons kan warm maken. Ik speel voor jullie Tease Me. Van Michael Jackson.

Ja, luister, als hy was Tease Me van Michael Jackson. Ek ga gauw vannacht vir julle die Stormers en Span weergeef wat nou later begin speel. Op 15 het ons van Warwick geland, 14 Sabello Sonatla, 13 Juan Niel wat die kaptein is, 12 Jonathan Rousey, nummer 11 is Lee Holland Zas, nummer 10 is Yakin Ahmed, nummer 9 Stefan Ungere, die nummer 8 sal wees Atiba Diamani, 7 Launiel, nummer 6 Sia Kolisi, die kaptein van Zuid-Afrikaanse rugby, nummer 5 J.D. Sikkerling, nummer 4 Riley Norton, Nedling Vossier, André Hugo Venter, nummer 2, nummer 1 Tukono Mtsunu. Ja, luisteraars, mag een kaptein kreetal gebruiken zoals die spelers. Maar WhatsApp is een leer, blij leer, dat is onvanpas. Ja, luisteraars, ik speel voor jullie uit met hierdie Something About You van Lorraine. En dan schakel jullie weer een volgende week rechtstreeks om 7. Dan geloof ik, alles naar mijn landen was terug samen met mij in die atelier. En aangaf zelfs ons weer verder sportzaken. Maar hierdie lied, Something About You van Lorraine, voor die aan en daarmee sluit ik dan nou af. Baie dankie.

Vertrouwen mij is veilig om jouw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onferm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn derms. Van jij is gegeven mij, ik heb geland met de helm. Voor eeuwen on eeuwen cancel helaas genoemd baby. Ik van niet al en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik je twee keer krijgen.